0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín en maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredom is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín en maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger, de man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín. En maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: One, two, three.

Ha ha ha!

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitlergroet bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang. Maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal zijn laatste oefenpotje voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en ook af en toe wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder eten, maar het moet nog beter, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, tegen 28 kilo een paar jaar eerder. Het moet in 2030 naar 18 kilo, zegt het centrum. Maar in het tempo van nu gaan we dat niet halen. Bij een opvang voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer heeft gisteravond brand gewoed. Vermoed wordt dat het vuur is aangestoken. Er is ook iemand aangehouden. Het centrum werd een poosje ontruimd omdat er veel rook was, maar er raakte niemand gewond. Cody Gakpo heeft dan wel 2 keer gescoord in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Hij is niet tevreden. We hadden scherper moeten zijn en meer moeten scoren, zei hij na afloop. Oranje won het oefenpotje met 2-1. Ook bondscoach Ronald Koeman is niet blij. Veel kansen, maar weinig doelpunten was zijn reactie. En een dik fluitconcert voor president Trump tijdens een van de finale wedstrijden van het Amerikaanse basketbalseizoen in New York. Tijdens het volkslied trakteerde het publiek hem op gejoel. Het bezoek van Trump aan de wedstrijd zorgde voor overlast bij de fans. Vanwege strenge controles moesten ze uren wachten voor ze naar binnen konden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder voedsel. Het voedingscentrum zegt tegen de NOS dat het vorig jaar per persoon 25 kilo was, tegen 28 drie jaar eerder. In 2030 zou het nog maar 18 kilo moeten zijn. Maar dan moeten we nog wel een flinke spurt maken en vooral minder brood weggooien, zegt het voedingscentrum. Het aantal gebruikers van lachgas is sinds het drie jaar geleden werd verboden gedaald. Maar tegelijk steeg het aantal probleemverslaafden enorm. In zes jaar ging het aantal mensen dat moest worden behandeld van 24 naar bijna 220. Ook nam het aantal vergiftigingen door lachgas flink toe, blijkt volgens Een Vandaag uit onderzoek. Oranje kon in de laatste oefenwedstrijd voor het WK niet echt indruk maken. Er waren in het partijtje tegen Oezbekistan veel gemiste kansen en dankzij twee penalties werd het toch nog 2-1. Op deze manier gaan we niet ver komen, zei bondscoach Ronald Koeman na afloop. Zondag speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En bijna 100 scholen in Japan blijven ook vandaag dicht, omdat er in de omgeving een wilde beer rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een stad ten noorden van Tokio. Voor de autoriteiten reden om gisteren de scholen dicht te houden. In een jaar tijd zijn in Japan al 13 mensen gedood door wilde beren. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Lachgas is sinds 3 jaar verboden en het wordt sindsdien ook echt minder gebruikt. Maar ziet een vandaag, het aantal verslaafden dat behandeld moet worden steeg in een paar jaar enorm. Van iets meer dan 20 naar meer dan 220. Ook het aantal vergiftigingen door lachgas liep met tientallen op. De controle op het functioneren van scholen schiet tekort. De onderwijsinspectie slaagt er lang niet altijd in om ze eens in de 4 jaar onder de loep te nemen, zoals is afgesproken, zegt onderwijsbond AOB. De inspectie geeft dat toe, maar zegt dat schoolbesturen op andere manieren wel degelijk in beeld worden gehouden. Nederlanders verspilden vorig jaar minder eten, maar we zijn er nog lang niet, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, vooral brood. Dat is een paar kilo minder dan 3 jaar geleden. Brood verspillen kun je simpel voorkomen door alles in te vriezen en in porties te ontdooien, is het advies. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten, tenminste als we president Trump moeten geloven. Volgens hem zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij. Afgelopen nacht was het rustig in het Midden-Oosten. Israël en Iran vuurden geen raketten meer op elkaar af. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag buien waar onweer en windstoten bij kunnen zitten. Tussendoor is er ook zon en het wordt een graad of 17. Vanavond klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Action ben.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het gaat niet goed met de controle van scholen door de onderwijsinspectie, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat iedere school elke 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. De inspectie zegt dat die conclusie klopt, maar dat betekent niet dat de scholen helemaal buiten beeld zijn. Het Twentse Friese Veen heeft de omgeving van het gemeentehuis uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, omdat er vanavond weer een demonstratie tegen asielopvang is. Agenten mogen er preventief fouilleren. Vorige week liep het protest uit de hand en moesten er mee ingrijpen toen met stenen en vuurwerk werd gegooid. Minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de zwaarste jeugdzorg slechte zorg kregen. Er werden miljoenen gereserveerd om ze te compenseren, maar er gebeurde niks. En lachgas is al een paar jaar verboden en sindsdien loopt het gebruik terug. Maar volgens een vandaag geldt dat niet voor het aantal probleemverslaafden. In 6 jaar tijd werd het aantal gebruikers dat voor zijn verslaving moest worden behandeld 10 keer zo groot. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag regen- en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt 1 graad of 17. De komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
0: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ridwan Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het was al bekend dat ze bereid waren de verdediging van hem te willen doen. Eerder hadden ze al de verdediging van Taghi's zoon Faisal gedaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat sinds zijn vorige werd opgepakt, omdat hij lid zou zijn van een criminele organisatie. Nederland speelt een grote rol in de Europese kookhandel, blijkt uit onderzoek van de EU. De conclusie is dat de illegale verwerking van cocaïne vooral in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke werd verwerkt was meer dan de helft in Nederland. Als het gaat om synthetische drugs speelt Nederland ook een hoofdrol. De verdachte die is aangehouden vanwege de brand in een asielopvang in het Limburgse Kadir en Keer is een minderjarige bewoner. Die zit nog steeds vast, meldt de politie. De brand brak gisteravond uit en zorgde voor veel rook. Daarom werd het pand tijdelijk ontruimd. Er raakte niemand gewond. Voor de tweede keer in korte tijd is een belangrijke brug naar het door Rusland bezette schiereiland de Krim beschadigd door Oekraïnse drones. Volgens Rusland kan er momenteel geen verkeer overheen. In het weekend werd de brug ook al aangevallen. Oekraïne hoopt de Krim zo te isoleren. Rusland kan daar maar via een paar wegen heen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag, met vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die vanwege de drukte niet in Ter Apel konden overnachten, hebben vannacht voor het eerst in het Drentse Rode geslapen. 74 mensen vonden een plek in een sporthal. Ook vanavond en morgen biedt Rode nog opvang aan. Een permanente oplossing is er nog altijd niet. Den Bosch is klaar met de tienduizenden mensen die al op donderdag carnaval komen vieren en neemt maatregelen. Plannen zijn op die dag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. Officieel begint carnaval pas op zondag, maar in de praktijk komen er in de dagen daarvoor al hordes mensen naar Den Bosch. Voor het WK had de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans, maar die zijn ingetrokken. En Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle. En Chocomel heet voortaan ook in België Chocomel. Bijna 80 jaar was het land door een rechtenprobleem de enige uitzondering op die naam. Daar heette het drankje CCmel. Dat probleem is er nu niet meer, dus zet fabrikant Friesland Campina overal dezelfde naam op de verpakking. België wijdt een speciale campagne aan de introductie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In zo'n beetje de helft van de gemeente blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat heeft Koninklijke Horeca uitgezocht. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we met een tijdsverschil van een paar uur. En dat is lastig voor de horeca. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1 uur 's nachts. Het Utrechtse Woudenberg wil in de zomermaanden 90 asielzoekers opvangen in een sporthal aan de rand van het dorp. Dat zou de druk op Ter Apel moeten verminderen. Volgens de gemeente moet er nog formeel een besluit over komen, maar zijn de raad en de eigenaar van de sporthal voor. In Utrecht zijn nog eens 4 mensen opgepakt voor geweld tegen de politie afgelopen maart in de wijk Overvecht. De vlam sloeg in de pan na de aanhouding van 2 jongens die zonder helm op een scooter reden. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen en er werden toen ook al 5 mensen opgepakt. En de beer die dagen in de buurt van de Japanse hoofdstad Tokio rondliep is gevangen. Gisteren en vandaag bleven tientallen scholen dicht uit angst dat de beer kinderen zou aanvallen. Hij was al gezien bij een winkelcentrum en een lagere school. Beren zijn een probleem aan het worden in Japan. Vorig jaar doden ze 13 mensen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

Stapel van de jaren 90 uit februari 1990. De Stone Roses en Fool's Gold. Goedemorgen. Het is een slow start op IJs Radio. Aan het begin van een beetje wisselvallig weekend. Mag de muziekpret niet drukken. Ook een beetje op weg naar het WK voetbal dat volgende week begint. Bina Mystery en Hot Hot Hot.

duo Softcell had twee hits in Nederland. Eén in 1981. Toen er tussendoor eentje die geen hit werd. Say Hello, Wave Goodbye. En daarna deze in 1982. Toen was het klaar met Softcell. Hebben we natuurlijk daarna nog wel heel veel van Mark Almond als soloartiest gehoord. Nogmaals een slow start. Een goede morgen. Beetje jaren 80, 90 vibe vandaag. De Nick Straker Band onderweg. Leaving on a Midnight Train. Eerst Visage, Mind of a Toy.

Wat is hier lekker zeg. Och, ik zeg het niet vaak zo spontaan, maar deze is wel heel erg fijn. De icebreaker van deze week. Zam DM and Back of Your Neck. Even bijkomen met Elvis.

Begonnen in 1990 dit uur en net eventjes terug in 1997 met Simi Charmed live van Third Eye Blind. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Allereerst zaterdag 6 juni. Oh, bewolkt, grijs, druilerig, 19 graden, 3 mm regen vandaag. Zondag 7 juni. Buien met regen, maar soms ook zon. Temperaturen 21 graden. En als ik het zo zie, echt best wel lekker weer. Zal ik er eens van zeggen. Ik geef het namelijk altijd een beetje een duiding wat je met het weer moet doen. Ik zou zeggen, wacht eventjes tot later in de week. Want na het weekend wordt het echt droger. En gaan we op naar de temperaturen van richting de 21 graden volgende week. Ice Radio. Met nu Eddie Vedder op Ice Radio. En save it for later.

Ik hou zo van deze sound, de sound van de jaren 80, maar dan niet van de afgezaagde top 500 hits. Maar liedjes waarvan je denkt, oh ja, die draaide ik destijds ook al op de radio. Maar je draaide de classics toen het nog hit waren. Je hoorde The Promise van When in Rome. Dit is iets recenter en Nederlandstalig. Hoor je niet zo vaak op Ice Radio. Daarom des te leuk, zeker gezien dit seizoen. Splitsing een zomer lang.

Het Drieluik op de zaterdagochtend met tussen 9 en 10 de slow start. Tussen 10 en 11 onze man in Hongkong. Hij zat overigens in China. Deze man stuurt mij gewoon foto's van een vakantie waarbij hij bovenop de Chinese muur staat. Maar je hoort hem straks wel tussen 10 en 11. Mark Schultz tussen 11 en 12. DJ Reds. Nu Jellyfish.

Craig David dachten, we duiken bij elkaar. Een beetje een unlikely duo. En wij gaan gewoon eens een beer van de plaat opnemen. En dat werd deze Rise and Fall. Nou, dat lukt altijd wel op de zaterdagochtend. Ik hoop dat het een beetje Rise and Shine vanochtend was. We've lost dancing. Beetje wakker worden. Op weg naar je weekend, de zaterdag. Het is bijna 10:00. Dit is Fred again. En Maria, We've Lost Dancing. Hey, tot volgende week.

0: Marvelous.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een grote internationale drugsbende opgerold. Die zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. Ook in Nederland zijn 2 verdachten aangehouden. Een van hen wordt gezien als leider van de bende. De ander runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. Duitsland wil ze uitgeleverd hebben. Britse jongeren die na 2008 zijn geboren mogen niet roken. Maar zo'n verbod in ons land invoeren vindt minister Hermans geen haalbare kaart. Omdat er gewoon te veel jongeren in Nederland roken en dan zijn het ook nog vaak illegale vapes. Bovendien lijkt het haar beter om met Europese regels te komen om jongeren van het roken af te helpen. Ongeveer de helft van alle gemeenten vindt het goed als de horeca tijdens het WK voetbal langer open blijft, zegt koepel Koninklijke Horeca. Oranje speelt alle groepsduels in Amerika en door het tijdsverschil zijn die wedstrijden 's avonds of in de vroege ochtend. De versoepeling zorgt dat mensen toch samen kunnen kijken. En voor wie van de zomer niet in de file naar Zandvoort of Bloemendaal wil staan, komt er de gratis strandbus. Opstappen kan je op 2 parkeerterreinen in Hoofddorp en in 5 huizen. Het is een proef voor in het weekend. Omdat de bus op een speciale baan rijdt, kun je langs de auto's en is de rit korter. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: The Music Garden.

zijn opgericht in 1971 en ze zijn nog steeds actief in de muziek, hoor. Ja, Manfred's Man's Earth Band, Spirits in the Night. We kennen ze natuurlijk ook toch wel van Blinded by the Light en zo. En ik heet je van harte welkom bij deze aflevering, deze nieuwe aflevering van de Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Met strakjes op het half uur weer een blues van de bovenste plank. En we hebben een nieuwe rubriekje. De Vreemde Eend, die hoor je straks ook, ja. Muziek onderweg van Paul Young, Oasis, James Bay, The Beatles. En dit is Kayak. Uit ver vervlogen tijden. Want to be mine.

Als ik zo eens naar buiten kijk, inderdaad, hè, Waiting on a Sunny Day. Dit was Bruce Springsteen hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En als het reetje op de bak is, ja, je raadt het al, iets van de Beatles.

Lekker, hè? Gaat er altijd wel in. Love of the Common People, Paul Young. Half jaren 80, grote hit voor hem. Daarvoor nog Nickelback. When We Stand Together. En ons eerste in het rijtje van drie. The Beatles en Bad Boy hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

0: Wil jij DJ worden? Op Ice Radio?
1: Hell yeah.
0: Ja, dat kan.
2: How cool is this?
0: Stuur een demo.
2: Don't wait another second.
0: Van maximaal 2 minuten. Naar info@iceradio.nl.

0: James Bay op Ice Radio. En als daarvoor nog Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Blues van de bovenste plank.
0: Suggesties voor een goede bluesplaat zijn welkom hoor. Stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl. Gewoon een goede bluesplaat. Geen probleem. Ik draai hem gewoon mee. Ja. Deze week in de blues van de bovenste plank. Bullfrog Blues Machine. When your life is a lie.
2: Some people don't like the truth.

Deze week in de blues van de bovenste plank. Bullfrog, Blues Machine en When Your Life Is a Lie. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is iOS. Is ook schitterend. Iedereen.

Annie Lennox en Dave Stewart natuurlijk. Maakten ze liedjes onder de naam The Eurythmics. Dit was een grote hit van hun uit de jaren 80. Who's That Girl hier op Ice Radio? Geen playlist, maar passie. En dit is de begintune van natuurlijk van Friends. Ja, ik leuk plaatje. Denk, kom, we draaien hem gewoon even mee. The Rembrandts, I'll Be There For You.

You Stay. Leuk plaatje toch? Ja, Chris Zoordijk, hij komt uit Wageningen, deed in 2011 mee met The Voice of Holland. Heeft één klein hitje gehad, deze dus, Won't You Stay in 2012. En daarna nooit meer iets van gehoord. En ja, daarvoor nog de Rembrandts hier op IJs en I'll Be There For You. Zometeen De Vreemde Eend. Maar eerst even deze nog, van de Rolling Stones, Emotional Rescue.

0: Emotional Rescue van The Stones. Nou, voordat we gaan beginnen naar De Vreemde Eend, ga ik het een klein beetje uitleggen wat het dan precies is. Het is eigenlijk een groep of een zanger of een zangeres die net iets buiten de boot valt. Hè? Die een beetje anders klinkt dan de anderen. Niet de doorsnee vijver waar iedereen in zit te vijven, zit te vissen van de popmuziek. Maar die net even wat andere muziek maakt. Nou, komt-ie.
1: De Vreemde Eend.
0: IJsland staat bekend om vulkanen, geizers en deze zangeres. Met haar bijzondere stem en experimentele muziek creëert ze een compleet eigen universum. Elektronica, strijkers, natuurgeluiden, alles kan bij haar. En daarom zwemt ze vandaag als bijzondere vreemde eend hier door de Music Garden. Dit is Björk en Human Behavior.
1: De Vreemde Eend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een burgerinitiatief voor een betere euthanasiewet is aan de Tweede Kamer overhandigd. Met zoveel handtekeningen dat het op de agenda moet komen. Een initiatiefnemer is een man die zijn vrouw zag wegkwijnen. Hij vindt dat iedereen zelf mag beslissen of ze uit het leven willen stappen. Nu moet een arts dat beoordelen. 4 verdachten van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam hebben bekend, maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Ze zouden voor de explosie in maart 3000 euro krijgen. Een pro-Iraanse groep heeft de aanslag opgeëist. Die zegt ook achter aanslagen in Luik en Griekenland te zitten. In oktober werd een meisje van 17 verkracht in Nieuwegein. En justitie eist nu 4 jaar cel tegen de 2 daders. Eén van hen was politieman en is inmiddels ontslagen. De 2 hadden het meisje meegenomen uit een café om haar naar huis te brengen. Op een parkeerplaats werd ze ruim een uur verkracht in een auto. Een stichting die strijdt tegen verslavende algoritmes gaat ook procederen tegen Snapchat. Ze vinden dat gebruikers onder druk worden gezet om zoveel mogelijk op Snapchat te zitten en dat het in strijd is met Europese regels. De stichting is ook bezig met claims tegen andere social media, onder meer TikTok en Facebook. Het weer nog van Weer Online. Wisselvallig met meerdere buien, een lokale kans op onweer en windstoten. Tussendoor ook zon. Het waait flink en veel warmer dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen opnieuw een wisselvallige en frisse zomerdag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

zeggen. En het is nooit wat geworden. Dat is altijd zo. Als ik het een leuk plaatje vind, dan wordt het nooit wat. Hè. Here's Johnny en Idle White. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Welkom in het tweede gedeelte van de Music Garden. Muziek onderweg van Eels, Hollow Notes, Radiohead, Earth, Wind & Fire, Keen. En nu even lekker een oude disco stampen van Viola Willis.

Ja, zoals je van ons gewend bent hier bij Ice Radio, vliegen we van links naar rechts hè, qua muziekgenres. Eels, Where I'm From en daarvoor nog Toto, I Will Remember hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En we vliegen weer de andere kant op. Dit is Stevie Wonder.

80 waren ze echt rete populair, deze twee heren, Hall & Oates. En de laatste jaren, de laatste 15 jaar hebben ze flink ruzie hoor. Echt rechtszaken van tijdens je optreden mag jij dit liedje niet doen, want dat heb ik geschreven. Of ik had daar 80% van geschreven. Echt een hoop gezeur. Ze vliegen elkaar constant in de haren. Maar wat hebben ze een prachtige muziek gemaakt. De Hall & Oates dus. En I Can't Go For That. En daarvoor nog Stevie Wonder. En Yesterday, Me, Yester, You, Yesterday. Je moet het wel goed zeggen, Dreetje. Ja. Muziek onderweg van Earth, Wind & Fire, Got To Get You In Between My Life, geschreven door The Beatles natuurlijk. En dit is Radiohead, Street Spirit, Fade Out Of Ice.

Ja, dat hadden de Beatles nooit gedacht, hè, dat hij nog een keer gecoverd zou worden. Een jaartje of 10 later door Earth, Wind & Fire. Got to get you into my life. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen weer een blues van de bovenste plank. Maar eerst Keen.

0: Blues van de bovenste plank.
1: In het vorige uur draaiden we ook al een plaat van hun, van de Bullfrog Blues Machine. En dit uur doen we Same World, Different Colors.

Bruce Machine hier op Ice Radio. Gooit u hem daar, meneer. Dank u wel. Same world, different colors hier op Ice Radio dus, hè. Suggestie voor een bluesplaat? Welkom hoor. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl voor een goede bluesplaat. Muziek onderweg van Cream, Tina Turner, Olita Adams. Nog een double shot gaan we ook nog doen. En ken je deze nog? Dit is Mai Tai.

Natuurlijk haal je de Bond sound er gewoon uit. Hè. Tina Turner, Golden Eye hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Daarvoor nog Olita Adams en The Window of Hope. Zometeen weer een double shot. Twee platen met een bepaalde overeenkomst. Deze week is die ingestuurd door Peter. Dankjewel Peter voor het insturen. Tot die tijd nog even deze gouden ouwe van Cream. Natuurlijk met Eric Clapton. White Room.

0: Double Shot.
1: Dat zei ik net ook al, twee platen met een bepaalde overeenkomst. Die zitten in deze rubriek, de Double Shot. En deze week is die ingestuurd door Peter. Heb jij een leuke plaat met twee leuke platen met een overeenkomst? Laat het me gewoon weten. Het mag gewoon heel simpel zijn, hoor. Dat is deze week ook. Zometeen de Beatles. Oh, die heb ik al een keer gedraaid. Maar goed, doen we het nog een keer. En nu eerst de Little River Band. Zometeen van de Beatles, I'm a Loser. En dit is van de Little River Band, The Lonesome Loser. Veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De naam Progressief Nederland, ofwel PRO, mag vanaf nu ook in de Kamer worden gebruikt. Die is er officieel mee akkoord gegaan. Zaterdag stemmen de leden er nog over op een congres. En dat is dan definitief het einde voor de naam GroenLinks-PvdA. Alkmaar werd 3 jaar geleden geteisterd door explosies. En daarvoor zijn nu 3 mannen veroordeeld, onder wie 2 broers. Ze waren verwikkeld in een bendeoorlog en gaven anderen opdracht om de aanslagen te plegen. Eentje lieten ze uitvoeren door een minderjarige. De langste straf is 10 jaar cel. De Tweede Kamer wil harder optreden tegen het delen van misbruikfoto's en filmpjes. Ze noemt chatgroepen waarin dat gebeurt georganiseerde misdaad. En wil de deelnemers ook op die manier straffen. Justitieminister Van Wil gaat kijken of dat kan. Aanleiding zijn de beelden die opdoken van gedrogeerde en verkrachte vrouwen. Archeologen hebben in Drenthe 1000 bijzondere spullen gevonden. De regioomroep heeft het onder meer over een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. Die ziet er nog uit als nieuw, omdat goud niet roest. Er komen wel vaker mooie dingen naar boven, maar deze vondst is wel heel bijzonder, zegt de provincie. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer en windstoten. Er staat een stevige wind bij 15 tot 18 graden. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien en dan niet warmer dan 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: kiss her. Who can kiss her? Build those lips, cause it's been fucking days me since I've had a fucking kiss.
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man heeft 10 jaar cel gekregen omdat hij zijn vrouw heeft vermoord met wie hij meer dan 50 jaar samen was. Ze wilde bij hem weg en dat trok hij niet. Hij doodde haar in augustus en gooide haar lichaam in een Drents kanaal. Daar werd ze de volgende dag gevonden met een zak over haar hoofd. Femicide, zegt de rechter. De opdrachtgever van een reeks explosies in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Zijn broer en een andere handlanger zijn ook veroordeeld. Door de explosies zaten bewoners maandenlang in angst, zegt de rechter. Ook vindt hij het extra erg dat er een minderjarige werd geronseld om het vuile werk op te knappen. De Tweede Kamer wil de bezuiniging op de gehandicaptenzorg en de langdurige zorg schrappen. Het kabinet had het al uitgesteld tot na volgend jaar, maar de SP vindt dat dat verlammend werkt voor de zorg en wil er helemaal vanaf. En de meerderheid is het daarmee eens. Het Nederlandse sportwagenmerk Spijker is nieuw leven ingeblazen. Het ging een paar jaar geleden nog failliet. Maar nu heeft een autoliefhebber uit Oekraïne er geld in gestoken. Hoeveel is niet duidelijk, maar zijn belang zou honderden miljoenen euro's waard zijn. Spijker werd in 1880 opgericht. Het weer nog van Weer Online. Eerst nog enkele buien. In de loop van de avond droger. En vannacht is het vrij helder, bij een graad of 10. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien en maximaal 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Kamer wil dat het kabinet gaat nadenken over een alternatief voor de salderingsregeling. Mensen met zonnepanelen kunnen opgewekte stroom volgend jaar niet meer verrekenen met energie die ze nodig hebben als de zon niet schijnt. Dan kopen mensen ook geen zonnepanelen meer. En dat wil de Kamer wel voor het klimaat. In Bokstel in Brabant is door noodweer een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. Een boom viel om en kwam neer op een bestelbus. De bestuurder raakte bekneld en is overleden. Het kan zijn dat de boom rot was. Het was een oude eik. In het hele land wordt gewaarschuwd voor noodweer. Er is code geel. Hamas en andere Palestijnse groepen in Gaza zijn bereid hun wapens in te leveren, melden bronnen bij het vredesoverleg in Egypte. Daar wordt nog altijd onderhandeld over het plan van president Trump. De Palestijnen willen dat in ruil Israël zich terugtrekt uit Gaza. Dat lijkt kansloos. Een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het Groningse Veendam blijft waarschijnlijk langer open om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De opvang in Veendam is er al 2 jaar en het plan is om dat nog eens met 2 jaar te verlengen. Buren hebben er al een brief over gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Enkele buien, in de loop van de avond vanuit het westen droger met opklaringen. Vannacht overwegend droog en vrij helder. Morgen wisselvallig. Een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet moet zorgen dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te kopen. Dat vindt de Kamer. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling, waarmee je gebruikte stroom kunt verrekenen met zelf opgewekte energie. En voor het klimaat is het goed om iets anders te bedenken, zodat mensen zelf energie blijven opwekken. Er is een knoop doorgehakt in de discussie over de toekomst van het luchtalarm. Dat blijft. Het kabinet heeft geld gevonden om de duizenden palen met de sirenes te moderniseren. Ze kunnen straks ook waarschuwen bij drones. Ook het alarm op de mobieltjes blijft. Een jonge man uit Gouda wordt vermist en de politie heeft zijn foto gepubliceerd in de hoop hem te vinden. Hij heet Adnane en heeft een verstandelijke beperking. Hij verdween zondag uit Gouda en werd daarna nog gezien in Utrecht en Amsterdam. Hij draagt een zwart trainingspak en reist waarschijnlijk met het OV. Franse stinkkaas is heel gezond, blijkt uit onderzoek. Het werd gedaan bij wormen. Die leven langer en bewegen beter als ze te eten krijgen. Het is ook getest op menselijk kraakbeen en ook daar werden positieve effecten gevonden, meldt het AD. Het allergezondste is geitenkaas en een kaasje dat heet Saint-Nectaire. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de avond vanuit het westen droog met opklaringen. Morgen wisselvallig. En een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. XL90. Met Melson Zwerver.

Voor de verandering is een keer geen rock'n'roll klassieker hier aan het begin van XL90, maar een lekkere zomerse pot mambo van Perez Prado uit Cuba met Gateando. Hij nam het op in 1959 en het was een mooie opener voor deze aflevering van XL90. En het belooft weer een lekker gevarieerde show te worden, maar dat is het eigenlijk elke week wel, dus ik hoef dat misschien niet altijd te zeggen. Want ik heb reggae voor je en new wave en Hindi pop, misschien wel de leukste ontdekking van de week. Verder nog lekkere rock'n'roll, garage rock, punk rock en ook nog eens 3 covers maar liefst van het album Speaking in Tongues van The Talking Heads, want dat is deze week het verjaardagsalbum. Maar ik doe hier alles op chronologische volgorde in XL90. Dat betekent dat we aanbeland zijn in de jaren 60, 1960 om precies te zijn. Hier is Elmore James, Done Somebody Wrong. MUZIEK

Baggin, de klassieke hit van de Four Seasons, uitgevoerd in het Spaans door het duo Inter. En dat deden ze in 67. Dan is het tijd voor het eerste verzoekje van vanavond. Later heb ik nog eentje. Deze komt van Gerard. Een paar weken geleden hoorde hij de band Love Sculpture hier in XL90. En dat deed hem denken aan een andere single van die band. En dat is de Saber Dance van Khachaturian. Uitgevoerd met een hoop gitaargeweld door Dave Edmonds. Dit is voor Gerard. He is Love Sculpture.

Uit de met wietdampen gevulde studio van Lee Perry hoorde je hier Junior Mervin uit 76 met Police and Thieves. Daarvoor een 180 graden draai met dit lekkere laidback nummertje, de Saber Dance van Love Sculpture. En dan is het tijd voor het verjaardagsalbum van deze week. En ik had hem al even aangekondigd aan het begin van de show. Speaking in Tongues is het van Talking Heads. Hun vijfde studioalbum kwam uit op 1 juni 1983. En daarmee is hij deze week dus 43 jaar oud. Twee grote hits staan erop. Slippery People en Burning Down the House. En nog een heel erg mooi liedje. This Must Be the Place. En van al die drie nummers krijg je covers later dit uur. Maar eerst is hier de band zelf met Girlfriend.

Wat mij betreft de ontdekking van deze week. De band Monsoon met Sheila Chandra op de vocalen. En ze werd later nog een hele grote artieste solo. Maar dit was dus haar eerste werk met de band Monsoon. En je hoorde hier het geweldig aanstekelijke Ever So Lonely. Hij is er ook in het Engels. Maar ik kies er dan toch voor om de oorspronkelijke Hindi uitvoering te draaien. Daarvoor The Talking Heads en Girlfriend Is Better. En blijf vooral lekker hangen voor 3 goede covers van de Talking Heads. Eerst gaan we door met het tweede verzoekje van vanavond. Die komt van Wouter. En Wouter heeft zijn vaderlijke plicht vervuld deze week. Die is met zijn dochters naar Harry Styles geweest in de arena. En om een beetje tegenwicht te geven aan die popmuziek daar, wilde hij een lekkere vuige rock'n'roll plaat horen. Nou, daar is deze mooi voor. Railroad Jerk is dit en Natalie.

genoeg aan 1 uur XL90 in de week? Ga dan naar het XL90 radioarchief op melson.nl/radio. Daar vind je oude uitzendingen en alle playlists. En je kunt zelfs filteren op je favoriete artiest. melson.nl/radio. XL90.

Muistaparati uit Finland was dat met Ajatus. En dat betekent gedachte of idee. En daar weer voor Railroad Jerk met Natalie. En het geweldige legendarische zinnetje Natalie, Natalie, let me see your anatomy. En dat is een zinnetje dat ik altijd al heb willen gebruiken bij een meisje. Maar het is er helaas nog nooit van gekomen. De enige Natalie die ik ooit kende, waar het een beetje van toepassing had kunnen zijn, die zat bij mij op de lagere school. Maar toen bestond Railroad Jerk nog niet. En Natalie, die was zo cool. Die had mij waarschijnlijk eerst een bloedneus geslagen voordat ik ook maar was uitgepraat. Dus dat heb ik nooit geprobeerd. Hoe dan ook, dat was een mooi verzoekje van Wouter. En mocht je ook iets willen horen in XL90, mail mij dan op radio@melson.nl. Radio@melson.nl. Dan, genoeg gepraat, hier is de volgende cover. De eerste cover eigenlijk van Talking Heads. Slippery People, ontdaan van alle funk. En wat overblijft is een prachtig liedje, akoestisch, van Jason Spooner.

Bo Anderson maakt muziek onder de naam Maga Bo. Hij laveert tussen New York en Rio de Janeiro. En dit komt van zijn album uit 2008. Het was Homeboys. Dan gelijk door met de tweede Talking Heads cover. En die is weer heel anders dan die vorige. Dit is The Used. En hun lekkere punky versie van Burning Down the House.

Wood and Plastic hoorde je van het debuutalbum van de Britse band Breton of Breton, Other People's Problems uit 2012. Daarvoor The Used met hun Talking Heads cover en dan gaan we gelijk door met een weer heel andere versie van Talking Heads muziek en dat is This Must Be The Place, tussen haakjes de Naive Melody, uitgevoerd in een mooie orkestrale versie door Kishi Bashi uit 2013.

Wereldberoemd zijn ze al in Groningen, maar het is hoog tijd dat er ook in de rest van Nederland wat meer aandacht aan Wat Aans wordt besteed. Dit was hun nieuwe single Paljas. Daarvoor Kishi Bashi met zijn mooie uitvoering van This Must Be The Place van Talking Heads. Dan, laatste nummer alweer, A Little Glow, hier zijn The Land Whales.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Noodweer zorgt in Brabant voor flink wat overlast. Op verschillende plekken is bliksem ingeslagen. En een enorme hagelbui heeft een ravage veroorzaakt op een camping met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Regionale media hebben het ook over Tilburg, waar de eerste dag van de avondvierdaagse is gecanceld. Het onweer daar. Er zijn tienduizenden euro's aan contant geld gevonden bij een politiecontrole op het Drielandenpunt in Limburg. Het geld zat verstopt onder een stoel in een auto en werd geroken door een hond die daarvoor getraind is. Agenten roken ook alcohol bij bestuurders. Die moesten blazen. President Trump geeft Iran de schuld dat een Amerikaanse legerhelikopter gisteren is neergestort bij de straat van Hormuz. Hij was daar aan het patrouilleren, zegt Trump, en Iran schoot hem neer. Hij zegt ook dat Amerika wel moet reageren. En dat kan het geweld verder doen oplaaien. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek heeft de Duitse president Steinmeier het Holocaustmuseum in Amsterdam bezocht. Hij ging samen met Willem-Alexander en Maxima in gesprek met Joodse Nederlanders die zich zorgen maken over antisemitisme. Burgemeester Halsema had het daar ook over. Steinmeier is nu op het staatsbanket in het paleis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond nog enkele buien, maar vannacht is het droog. Morgen wisselvallig. En fris, maximaal 17 graden. Vanuit het westen komen er opnieuw flink wat buien aan. Tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In de Molenplas bij Haarlem wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. Bij het water werd een hoopje kleding gevonden. Er staat daar veel stroming, want de plas is verbonden met een kanaal. Duikers zijn het water ingegaan. Tot nu toe is er niemand gevonden, meldt NH Nieuws. Begin dit jaar waren er meerdere aanslagen in Zeeland en de politie heeft daar nu 2 verdachten voor opgepakt. Die zijn 18 en 19 en komen uit Rotterdam en Spijkenisse. Hun rol bij de aanslagen wordt onderzocht. 2 waren in Biggekerke en 4 in Vlissingen. Het ging vooral om explosies bij huizen. Het leek heel even winter op een aantal wegen in Brabant door flinke hagelbuien. Die zorgden voor een wit wegdek. Het verkeer had er behoorlijk wat last van. Ook onweerde het hier en daar en daarom werd in Tilburg de avondvierdaagse afgelast. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft alles verzet naar morgen. Reinhard Oerdemans krijgt een grote prijs, de Media Oeuvre Award 2026. Die wordt elk jaar gegeven aan mensen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse media. Reinhard begon als Arnie in GTST en woont nu in Amerika waar hij programma's maakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag. 14 tot 17 graden. Vanuit het westen opnieuw flink wat buien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een anti-asielprotest in het Overijsselse Friezeveen heeft de ME moeten ingrijpen. De demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging weg. Hier en daar reden auto's toeterend rond en werd er vuurwerk afgestoken. Vorige week greep de ME ook al in bij een protest in Friezeveen. Een vrouw in de buurt van Nijmegen heeft gezorgd dat twee oplichters zijn opgepakt. Ze werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was en bij haar thuis haar pinpas kwam ophalen. Ze deed alsof ze erin trapte, maar waarschuwde intussen de politie. Toen de oplichter bij haar thuis kwam, werd hij opgepakt en zijn handlanger ook. Nederland en 4 andere EU-landen willen nieuwe EU-landen zoals Montenegro en misschien Oekraïne niet meteen volwaardig lid maken. Ze zouden moeten wachten voor ze kunnen profiteren van subsidies. En er moeten ook regels komen waardoor ze niet kunnen gaan dwarsliggen, zoals Hongarije. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas. Dat is hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK voetbal. Ze werden bij hun hotel opgewacht door fans in het oranje en veel pers. Maar bondscoach Koeman en zijn ploeg praten met niemand. Er zou al meteen een training zijn, maar die is geschrapt. Waarom is niet bekend? En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren. En anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren en anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren. En anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.